gordyn van Musiekbonbon skuif oop met die minuet uit Johann Stamitz se Simfonie nummer 1. Niklas Ward lei die Noordelike Kamerorkes.

Susan Mintzer het The Trussel van Maud White gesing. Vervolgens een van my gunstelinge, dis Rachmaninoff se prelude in G mineur. George Zifra voor het uit.

En dit was Rachmaninoff's prelude in G mineur. Antonio Rossetti is eers as Anton Ressler bekend, maar met sy verhuising na Italië toe het hy sy naam verander, waarschijnlijk om guns by die Italianers te wen. Maar kom ons luister na die ronde deel uit sy Fagotkonsert in F-majeur. Albrecht Holder is die solis.

Ons het geluister na Beweging uit Rossetti's Fagotconcert in F majeur. Hier is nou een lied van Norbert Burgmüller. Hy is een Duitse componis wat tussen 1810 en 1836 geleef het. Dus ook op een jong ouderdom gesterf.

Peter Jacobs het Chaminade se lied uit Brittany gespeel. Ons het ook die musiekband by ons gordijn met Paulus Nebularum, Jenkins' Imagined Oceans. Groetnis, tot volgende keer.

Môre môre Bongozi, ek was ek Sky FM. Ja, joy dit daar met Martin Edberg, dan maar jy toe ek met gaan kan toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy dit dan met Martin Edberg.

0: Ex-ka.
1: Nelson Mandela nga mia tika wa tembu nga ga ke transkai ge transkai ge South Africa ge Oska provinsi. Ya ge semukala 18 Juli ge 1918 ke ngale ka wa mbuzo ke omtata nga kuna. Ya de nga mia gani kuna ya wa ke semukala kwesan nga ngayin. Ya tong ga ya nga ngoba kuka nga ge ka 1920 dara nga gati tota ka ya ge ke a tabunga yinwa mkozi nkulu nga iwi.
0: Ex-ka.
2: All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country.
3: No, Taokerita, Kurita, Kaya, Tema, Tea, Muakarahima.
0: Ex-ka.
4: Yawayane.
5: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postbank blackcard?
6: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
5: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die goldcard op wil werk.
6: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd.
5: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
6: So wat het ek nodig?
5: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
6: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
5: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Kamsta mo temo no teki se 58 amta ko akhin 50 minute ya karahwang ke radio XKA FM sikini nge te ya haya bori kusu bori jite kuwa keketa ha kaji te ya haya khiri khiri tike khe no jauta ya kuji yo kaha kuji kunkara hati yafta kapunda niti jauta te zilita mongota XKA FM seta ata teke kukleko kumta te sheko sis iri kweda mbori ya kumtama uha kamska ha bori ku teseta ya ko tek eja kukun kwa
1: Hallo, wat vijf ik in 59 keer ik schreef. M de molen ik hem in beter dan mijn hij oborukwiki mansulasi. Dat ik geen hip atom gig en hem gig hem is little mongo. Ik heb de kunda. Ik wil ook om het om de kumasan mijn hij oborukwiki de musik en hij wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil ook zien. Ik wil

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Forum Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.
1: Sien hier die vensters toegeplak met courantpapiere. Kers was op die grond, een vierhoekie in my mond en ek ry rond. Ek soek weg uit die nacht en slotte hier.

Okkie Vermeulen, Anna-Maria Miller en Liam O'Flaherty met Highland Cathedral. Benny de Tooi, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Dis Sarah Brightman en Andrea Bocelli met Time to Say Goodbye.

prachtige stukkie gewijde barokmuziek door Antonio Vivaldi, Gloria in Excelsis Deo, uitgevoerd door die Monteverdi Koor. Hulle is begeleid door die Engelse barok orkest onder leiding van John Elliot Gardner. Andries van Rensburg in Kaapstad, nou is het jou beurt. Hier is Marietta's lied, wat kom uit Erich Korngold's opera Die Tote Stad, oftewel Stad van die Dood. En jy het specifiek gevra, Andries, dat het gesing moet word door Beverly Sills.